As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Maar ik weet ze was eenzaam hier samen met mij. Als ik zie hoe stadig de tijd voorbij gaat.

0: Tanks, safety equipment, super gatful pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
1: Bebega, Astro Paints, your Dulux paint specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, diep rivier en Claymont. Bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Goeiemôre, môre Marius. Hoop dit gaan goed. Het gedaat hier so, het gedaat. Ja, wat Marius, ek sê nou vir jou. Wat verlede week gebeur het, was once in a lifetime. Ek het so alles gaan kyk, kry hele game bestudeer. Selfe foute as verlede week kan ons hier weer maak. Die All Blacks was nie goed nie, ons was baie swak. Dis once in a lifetime wat die bokke so sal speel. Vandag bokke met 19. Kou bokke! Lekker dag julle, geniet die rapie.
3: Kadat,
4: ja, hy is
3: die man daai. Dit is.
4: Dan het ons seker die een van die beter voice notes ingekry wat ek in my lewe ingekry het. Dis Andrew. Dis natuurlik Karen se man en hy sê die volgende.
5: Môre manne, dis Andrew abroad, Karen se man. Sy brought in nonsense. Ek dink sy het gedraat.
3: Oh, ek het nou lekker gelag.
4: Ja, ek moet sê, ek probeer hier
3: lachen. Karel lach in die achtergrond.
4: Nee, Karel lach aan die achtergrond. Maar fluit, ons story is uit, het is boksaadrag. Het is een groot wedstrijd vir Suid-Afrika. Het is een groot wedstrijd om vir ons te bewys waar ons staan in die wereld. Ja. Hier is een paar manne wat hulle uit die springbokspan het kan speel vandag. En dan het Sasha weer een kans om homself te vestig yes. Vir die volgende paar jaar. Curb een bykie die individualism. En speel in die plan.
3: Yes.
4: Dit is die belangrikste.
3: Jy kon het nie beter opgesom het, my vriend. Ek moet vir jou sê, Boris, ek sien uit na die bokheim vandag, en ek kan sommer hoor, ons luisteraars is op die punte van die toere. Ja. En soos ek altyd maar sê, if you can dream it, you can do it, en die bokke, asseblief, gaan op hy raad. Let's do this.
4: Doe net jou beste niemand. Was nog ooit spuit daar oor. Lewe jou lewe voluit, tot jy my volgende saterdag vang hier op die sportprogram. Tot ziens.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: En daar het ons het draai gaan maak by een van ons korporatieve vennote, as ook gaan hoor hoe jy jou besigheid of geleentheid kan adverteer by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kyk heerlik hier so by die Alles op Wiele Motorskou, waar hulle alles op skou het wat kan rol met wiele. Ek denk hier en daar is al ook een voertuig wat vir jare lang een project was en kopseer veroorsaak het, maar wel iemand se trots is, so kom maak een draai. En dan het French Line Auto Space ook een draai kom maak om te sê, hulle het hier so een klap een quote initiatief om geld in te samel vir die DBV en uit de naag, waar jy dan nou een rental quote hier so met de hamer kan kom slaan in R2 een klap. So as jy jou frustraties wil kom uiter, ek denk ek en ons technici gaan gauw een draai gaan maak oor so paar minute, om so paar houwe in te kry. Jy weet, so dat ons maar net vroeg kan wees, vroeglik kwadraat, altyd. Maar ons begin nou amtelik met die Afrikaanse kunstmatige intelligentie top 5 vir die week. In die 5de posisie Caribbee, met kan ek jou leen as jy enige verjaarsdag boodskappe of huwelikse herdenking het, stuur dit asseblief vir my deur. En ek sien ons het al vir Sanri gehad. Sanri, jou boodskap is net na hierdie treffer op pad.
3: Nummer 5.
4: Kan ek jou leen

En dat was ons lekker muziekbreek, net na ons nieuws en weer formaliteiten. Kip Moore met Something About a Truck, Eden met 458 Italië, Lee Scott met Vrij, Fran Prins en Ivan Rieu met hulle duet Kroeg a Cowboys. Dit is nou amtelik tyd om te begin met die Luister FM Top 20 samenvatting. En net daarna gaan ek by al julle boodskappe uitkom en al julle kennisgewings. En van die is top 20 samenvatting, 2 splinter nieuwe toetreders, 2 uittreetreffers vir hierdie week, 10 snitte wat opwaarts beweeg, 7 snitte beweeg afwaarts en 1 treffer bly constant in sy selfde posisie as laas week. Ons 2 uittreetreffers hierdie week op die Luister FM top 20 treffer paraat het ons vir Jan Blom met Beautiful Jy.

0: So dis het ons nou twee vakante posisies op die speelhuis en in die 20s posisie een van twee nuwe toetreders, 'n duet tussen Demi Lee Moore en Jacobus getiteld Probeer.
1: Nommer 20.

0: Nummer 9.
1: Die chat moet loop. Die voel is deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handkie by moet sit. Die is daar voor politiek, soos iets uit de

0: Fibbega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Ons beweeg nou in hierdie week se 6de posisie. Duet is in Zaan, Sonnekus en Karleen van Jaarsveld, wat 2 posisies opgeskuif het van laasweek se nommer 8 met hulle treffer getiteld Oor Mekaar.
2: Nommer 6. Jy beklei.

0: En dit was dan Sonnekus en Karlien van die Haarsveld met Oor Mekaar. Die Luister FM Top 5 lê voor my, maar voordat ons met die Luister FM Top 5 hierdie week begin, kyk ons na Morula Media se Top 5 treffers. Na die posisie samenvatting voordat ons met ons Top 5 hierdie week begin. In die 5de posisie Demi Lemoore en Jacobus met Probeer. In die 4de posisie Francia van Cooke met Bang Kinders op morulamedia.co.za se trefferparade. In die 3de plek Appel, Rian Benani, Rieke Snelle en Bok van Blerk met Yippie-ki-yay. In die 2de posisie Bart Toon Benies West, Dank die Here vir jou. In die 1ste posisie op Morula Media Robbie Wessels met Als vir die Bok. Sommer die eerste week op die top 20, dadelijk in die eerste posisie op Morula Media. Ons begin nou met die Luister FM top 5 hierdie week. Droom Syndroom en Benies West in plek afbeweeg met Toelaat in hierdie week se 5de posisie.
1: Nummer 5.

0: in hierdie week se tweede posisie, een plek af beweeg Leon Schuster met miljoene hande verrassie. Net voor het keer daarin met lang arm en liefde. Die tijd is nou 10 voor 12 tijd vir my om vir julle te groet. Ons buiten uitsending gaan wel aan tot met 3 uur John Dirker staan gereed. Dit is 12 en 3 van sy program Skatkus rechtstreeks hier van die alles op een wiele motorskou in Uitenhaag. Kom maak het draai en kom sê hallo. Ingang voor je, R75 vir volwassenes, R65 pensionarisse. So dit is nou tyd vir my om vir julle te groet net hier op die liggolwe van Luister FM tot en met volgende week selfde tyd selfde, dalk nie dieselfde plek nie, maar wel op dieselfde frekwensies van 89.6 as ook 90.6 en regstreeks online op luisterfm.co.za. Dit is hoe jy na Luister FM kan luister. Van my kant af tot en met ek julle weer kry, mag julle vrolike en 'n magiese naweek verder hê en mag September maand vir julle manifesteer met goedheid en gunste. Klos in my woord dat sê, tough times don't last, but tough people do. So koester, elke oomblik. Ek speel uit met ons nuwe nummer 1 op die Luister FM top 20 appel met genade water. Cheers vir eers.
1: En hier is nummer 1.
0: Genade water, cheers vir eers.
1: En hier is nummer 1.

En op Line Wet, dan kom ons Mark Masick. Ons wacht voor jou. Born to Run, The Boss.

0: Alles op wille skou. Was Sieder en dan is Harry hierso van Jeffreys Bay hier langs my. Hy sê die bokke moet deurbring. Daar gaan jy nou loop, meneer. Sê hallo vir almal.
1: Hallo almal.
0: Met wie praat hulle?
1: Met Derek.
0: Derek wie?
1: Derek Delgetty.
0: Derek Delgetty. Hey, dit gaan lekker op die tong. Wel, het is altijd wonderlijk om ons vrienden, met ons vrienden te gesels. En kijk, ons het vroeger versoek gekry, al van die Meyers ook, The Invaders, getiteld June. Bly ingeskakel.

meer om te help. Laat ons nie so besig wees om aardse skatte by mekaar te maak, dat ons vergeet van die mense rondom ons nie. Wanneer ons vandag hierdie mooie dinge van die lewe geniet, help ons om dankbaar te wees, maar nooit toe te laat dat besittings ons harte beheer nie. Leer ons om skatte in die hemel by mekaar te maak, deur geloof, deur vriendelikheid, deur goed te doen. Here, wees vandag met elke persoon wat hierdie gebed hoor. Gee vrede aan die een wat bekommerd is. Gee hoop aan die een wat moed verloor. En wat moed verloor het. Gee krag aan die een wat swaar dra. En herinner ons allemaal daaraan dat ons waarde nie lê in wat ons besit nie, maar in wie ons in U is. Beskerm ons, Here. Lei ons en hou ons naby aan U. Ons gee hierdie dag, ons lewens en ons toekoms in U hande. In die naam van Jesus Christus. Amen.

Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

Die beste boeremusiek, so na jou smaak, net hier op Luifskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.

Country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Luifskuif met die kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.

0: Prachtig, nee, Miley Cyrus dan met Younger You. En jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling luisterfm omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luisterfm se TikTok gaan volg. Soek net luisterfm live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoope pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg luisterfm live vandag nog, en bring sommer jou vriende en jou familie allemaal saam om die page op TikTok te gaan like. Dit is Luister FM Live. Kom, ons gaan voort. Ons had nog so kort advertentie breek en luister bykie na Tennessee Whiskey deur Chris Stapleton.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Jou Saterdag klankbaan begin hier. Lyfskuif met die kuif.
1: Luister FM.

Dat is Dan en Shay met Tequila. Net voor het Conway Twitty met Long Black Train. Les Mataron met Coat of Many Colors. Springs met jou de aan Dolly Parton vandaag in die country hier, hier op Luister FM. Ek het, moest ek sê, ek raai stikkie goud ontdek. Kenny Rogers het ook I Will Always Love You gedek. En ek speel hom en Dolly Parton te mekaar vandag op. En kyk ons wat se snit gaan die voortou trek so net na 4. So, hierso is optie 1.

0: Dr. Hook en The Medicine Show met Sylvia's Mother hier op Luister FM. Kom, ons gaan voort. Dis die laaste kans om nou te stem vir die twee uitkloptreffers. Hier's Kenny Rogers, optie 1 met I Will Always Love You. Is hier jou optie, stuur my optie 1 na die WhatsApp line toe, 082-333-337. Laaste kans om nou te stem. Of optie 2, Dolly Parton, I Will Always Love You. So wat sien kies jy? Laat waai daar op my WhatsApp line. Ook so 1 liedjie, dan begin ek die stemme optel. Kyk ons wat se snit gaan wen vandag.
1: Luister FM.

net hier op Luyskyf met die kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.
1: Luister FM.

0: Het is nou tijd voor waar, waar. Wacht een pikkie.
1: Ja, dit is nou die tijd van die aand. Waar, wacht een pikkie. So hoe dit gaan werk is, ek gaan vir jou 3 stellings gee en een van die stellings is een wollaar story. Absoluut onwaar en jy moet vir my sê, wat se ene is onwaar? 1, 2 of 3? Daar is nie tyd om te Google nie, die manne is skerp, so as jy van Hanse Kampioen wil wees, dan moet jy met jou vinger op die knoppie sit, dis al wat ek kan sê. Ons verlede week se kampioen was Debbie gewees en sy het mos sommer nou waar, wacht een pikkie en toen nou ons legende raai ook sommer gewen, alles op een aand, sy het skoonskip gemaak. So sy is ons kampioen gewees laas week, kom ons kyk of jy vanavond sy kampioen kan wees. So, sit reg, hier kom jou 3 stellings. Nommer 1, die eerste diersoort wat deur mense mak gemaak is, was skape. Nommer 2, die telefoon is voor die elektriese gloeilamp uitgevind. Nommer 3, een mense hart circuleer ongeveer 7500 liter bloed per dag. Daar is jou 3 stellings, ek gaan het weer net herhaal. Nommer 1, die eerste soort diersoort wat deur mense mak gemaak is, was skape. Nommer 2, die telefoon is voor die elektriese gloeilamp uitgevind. En nommer 3, een mense hart circuleer ongeveer 7500 liter bloed per dag. Daar is jou 3 stellings, ek kan nie wag om van jou te hoorie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: pijn, zij vonden het lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze bleren op plek.
1: Heina!
0: Jij weer dan.

0: ons wilde ster.
1: Susie Bokmachine.
0: Goed gaat er uit, dag ons lekker laat krijgen. En Marie Baar met vleen nummer 6 gelegen.
1: Een schatrenner, hij wordt gekild worden zo.
2: Tot op de bok om, maar dat is niks zonder zijn rol.
0: Ah,

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

voor alles wat jij is. Dat je je beest geeft, elke dag is ik jou mis. In actie in jou, mag je genade van die Heere jou kom vasthouden.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

even mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij. En je laat komen rij. Zeg voor mij.

voor mij, Katrina? Is jij nog lief voor mij? Betaal mij gedrankerij en niet laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina.